Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

0: gaat lekker, ik heb hem
1: vast. Hoe nou?
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uitkijken.

vanmorgen. Noodgedwongen is je naam piraat. De Nederlandse plaat die zit in zorgen. Jongens, blijf.

harmonica, muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Atje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken. Moet ik mij dan schamen?

meisje melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje

hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens,

zijn al heel wat dames aan de top gekomen, niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar zijn. Daar zijn. Daar zijn. Op